John Osborne wat hierdie uur afsluit met One of Us. The Time Bandits net voordat Endless Road en Bad Boys Blues, A Lady of Hearts. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek hier begin die nuwe uur met Sarah Brightman se Deliver Me, Desmond Wells, Don Sluur Liefde en dan Rita Coolidge, We're All Alone.

Imke is sterker as Cordelia Old Flames en Peebo Bryson saam Roberta Flack. Tonight I celebrate my love. En so het vir my groet uit geword op die maandagmorgen. Ek los jou oudergewoon die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Luke Bryan's Rollercoaster, Tina Turner on Silent Wings en Deens Jordaan's Hakkies Hart. Net so voor die oordenking, Amen, se dagbreek. Een heel gepaste ene. Ek hier keer weer saam, morgenoggend, tussen 1 en 5. Tot dan toe, tot ziens.

In die stem van Bobby Vinton met The Last Rose, as ek jou nie te duplisie met Engel van my hart. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, muziek nou van Hayley Steinfeld met I Love Yous.

Plaaslike klanke van Leah met Move On. Vooruit Curry Johnson met Silly Can't, en ook André Het se Vat My Hoor. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, en onthou daar is nog kans tot 6 uur vanoggend vir my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Klanke van Danny Smuk met Belove.

stemme van Charlie Puth en Megan Trainor en Marvin Gaye, die titel van die en voor Charlize Berg kom terug, kom weer, kom al my en nou by die hart van goud bring ons goeie tyd terug met the Eagles so muziek, that's the new kid in town, so online ook bosalsierie.co.za kruisdaan

0: Dis 29 minute voor 11, Wasal Stereo Warnie luister met Eagles and There's a New Kid in Town.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Micatex, standaardkleren, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kilogram vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, Von Wielichstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Siberene van Stefan Versagie sy en hulle dame. Ons laas een vir uur tussen 10 en 11 behoort aan The Pointer Sisters is Jump For Your Love. 11 uur die jongste nuus, finansiële aanwysers en ook verkeer. Môre weer.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Dis Elvis se seun, gestuur van bo, die titel van hierdie snit. Die tyd nou is 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

So lang gestoom. Reën benade stoom en Bosveld, jou stasie met die hart van goud. Die snit van David Hasselhoff, of is dit van David Hasselhoff wat voorlê, maar eers gaan ek en jy luister na Philippa se Little White Lie.

goeie is net hierdie uit die 80er jare. Dis met Yuri, If I Was. Sure, if I could turn back time, net voor hom. Of I found someone. Nie if I could turn back time. Sure, so I found someone. Rees is net gewees vir haar in die 90er jare. En hierdie een van Midge Yuri uit die 80s uit. En nou 'n bietjie Afrikaanse klanke tyd van Chrissy Visser, Kaapse Blou.

Is dit lanke van Kylie Minogue met Spinning Around. Voor dit het jy geluister na 1927 se Don't Forget Me. Hierdie is Bosveld, jou stans by die hart van goud en Amorei. Volgende met Desemberliefde.

Travelling Wilburys heading for the light. En net voor dit Juice Newton se Angel of the Morning. Dit is nie eintlik die dubbelgoud wat dit veronderstel was om te wees nie. Wat dit moes wees aanvanklik was wel die een van Juice Newton. Ja. En die ander ene moes gewees het en gaan jy daarom nou kan geniet. Dis O Brother van Finch & Henson.

Dis nou maar mooi hierdie Finch and Henson's Oh Brother. Nou het lanke van Robbie Wessels saam met Liesel Peters, iemand daarboe.

vrolijke klanken. Lionel Peterson, Come Back Liza, Stars on 45 met If You Could Read My Mind. Ons werk so nader aan die jongste verkeersverslag en dit is die broers, Christo en Kobus, nader aan jou.

Pieter Koen, ek's op jou spoor. Dis 13 minute oor 3 by Bosveld Stereo. Het lank uit die 80er jare. So mooi is dit hierdie. Dis Tea Pao met China in your hand.

Ruan Josh, liefde in jou oë. Voor dit, Mark Cohen met Walking in Memphis. Ek moet amper groet en dis 70 slanke. Net so voor die jongste verkeer. Carpenters, only yesterday.

0: Dit was John Miles gewees met muziek en dan Reen voor dit met Ek kan nie wag nie. Nou, ek hoop daar is iets waarvoor jy ook na, waarna jy ook baie uitsien. Maar het is in eers die verkeer. Daar het net so een probleempie bygekom, lyk het vir my.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By M1, Mike 1, in suidelike richting is daar stadig bewegende verkeer en dit is na die Crown Wisselaar. En dan hier terug was daar die probleem daar by Marokko verbypad. Dit is een westelik verbypad op die N1 suidelike richting, ook een stilstaande voertuig daar. Laat weet maar van my 064-115-281 indien daar probleme is. Nou tyd vir 'n vrolike nommerkie van Petula Clark, My Love.

rustige stem van Nianel met mooi. En dat was al Albert West. The years have been good to us. Hier is een lekker energie. Dit is Billy Joel. Altijd goed om te horen. Meer een rustige nummer van hem wel. She's always a woman to me.

Lady Dubonville, en dit was haar Cat Stevens. So here's the new Seekers, you won't find another fool like me. En hier is dan weer einde van hierdie uur met Janita Du Plessis. Dis nou te laat, daarom nog nie. Ek kan nog saam luister.

0: Hearts Never Lie. Dit was Tiffany en Chris Farren geweest. En dan het ons ook Julle Home gehad, ook nog voor het met Asseblief, Asseblief. Die tyd 14 minute na 8 word dan jou gebring dier die plaasse gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Vlieg met jou droom, dit was Gerry Pretorius, Righteous Brothers gehad met The White Cliffs of Dover en Maureen McGovern, Sir Morning After. Freddie Nest, wat ook omgedraai is met Listen to Me, een uit sy pen wat vroeër jare van sy eerste albums afkom.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

En dit was Karleen van Jaarsveld met Sweet Dreams. Ja, die dalk ingryp. Dit is speciaal vir jou. Dit is dan lied vir die country klanke van Artis, Den of Now and Forever Country. Dit is een keerspel. Karike Kissenkamp en Winter in my hart. Ja, ek hoop jy het winter in jou hart nie, as jy wel het, op hierdie sand sal ons wat warmer maak, want ek is hier binnenkort een baie mooi snit. En baie bekende en geliefde kunstenares, tot met die hele. Sy kom al van jare terug af, en sy het een verskriklik unieke stem. Hierdie natuurlijk een baie romantische ene, en een wat vir my baie ver terugvat in tyd, en met goeie herinneringe. Maar voordat ek jou daarin bring, is het 16 minuut oor 11, hierdie is Roetloete en Perfect.

Demi Moore en net myne. Voor het Mixed Emotions, Changing Light of Love. En net voor het Jeff Rush, supermooie na vana. And if you ever gonna lose my love, I'll help you find it. Verskriklik mooi, ne? Nou, het is amper tyd dat ek nie hier afsluit, en ook die dag met die aanse oordenking. Liesel Pieters, wat ons naar sien toe met singles. En dan Cherie's Wilde Waters. Maar eers, kyk, hierdie is allemaal een van my ginselinge, en het sal altyd ene wees. Nee, ek moet nie geloof nie. Hierdie was groep wat op plaaslike bodem is, Suid-Afrikaners. Verskriklik baie mooi. Die groep se naam was Face to Face. En joe ja.

Ronde Toy en sy is 4. Dan het ek vir Jacques du Plessis, wat my nader vat in die laatste deel van my uur, saam met jou, voordat ek moet spasie maak vir Rudy van Deventer, en hy sê, gewag. En dan het ek vir jou een treffer uit die jaren 90's, hierdie ene dans, baie lekker, entendeel. En dis Touché met Step by Step. Maar kom, ek draai een bykie die tyd verder terug, en ons gaan maak een draai in die jaren 80's met die baie bekende Koreana, Loving You and Loving Me. Goeiemorgen en welkom. My naam is Jobber Bosch, my laatste uur, deel van die uur in Tino, wat ek saam met jou kan spandeer, en dan maak ons die beste daarvan. Nie die beste is, waarmee ons die uur gaan afsluit. So bykie later, van nou af.